0: one radio station.
1: Number one for classic hits.
2: No commercials. They're annoying.
3: De muziekmachine. Kies de kracht. Luister. Luister. De show gaat beginnen. Hij beweegt de muziek. Dans de hele nacht en heb plezier. Luca Sabatelli.
4: DJ Luca Sabatelli.
1: We are proud to present to you Luca Sabatelli.
5: DJ Luca Sabatelli.